0: Doet zeker. Huh? Kijk mooi.
1: Ik is oud. Niet blerrie blind niet. En jij, dokter. Jij moet bij die huis komen. Jouw malpa had zeker al weer je hazenpad gevat en naar jouw dooie maag gaan.
0: Was John is recht. Ik moet gaan. Dank je voor die keer en al die drankjes.
2: Nee, dokter. Dank je voor jou. Het was een genootvolle aankie.
1: Hoor je? Ons het nooit jouw naam.
2: Ik slaap vanavond in die motel, hoor. Als jullie telk iets onthou, hoor.
0: Die motel? Pas op dat die vloeien jou nie wegdra nie.
1: Sluit maar jou kamer deur. Die klomp wat daar uithang hou van nieuwe gezichtjes.

0: van mijn macht af, David. Kruip terug achter die bossen.
1: Joe, ik is te dronken.
0: Dat helpt veel ons stok, die vent. Maar jij slinger heen en weer in die motelse parking lot rond.
1: Ik kan niet recht, dank
0: je. Ja, je kan ook recht uit lopen. He. Kom hier. Hij gaat jou door zijn kamervenster zien.
1: Het zijn hier al opgegaan.
0: Nee, zijn lucht is nog aan. Ik kan hem binnen zien beweeg.
1: Ik vind dat je niet zoveel gedrinkt.
0: Jouw oor was zo groot toen jij mij roep om naar die schoolfoto van Monica te kijken. Ik toch eerst jij te glipsie gehad.
1: Ze heeft mij thuis afgeskrik. Ik kan niet net hier rond zitten. Nee, ik kan niet.
0: Jij loopt niet weer weg, nee. Niet hoe vat die pad en ons moet achterna. Jij staat in die veld en kots.
1: Ik was niet bezig om te kot. Ik heb die politie gebeld.
0: Voor wat?
1: Om ons te komen helpen.
0: Ik kan hem handelen. Ik is niet bang voor die vent, nie.
1: Ik is.
0: Is oor jy gesuip is. Wat sê die useless politie?
1: Ik het hulle alles vertel, maar hulle weet nie eens van wie ik praat nie. Wat kan ons maak?
0: Lieve hemel, kalmeer, David.
1: Wat is die plan, John?
0: David, relax. Wacht een beetje. Wat gaan hier aan? Wat weet jy?
1: Niks nie.
0: Jy lieg. Kijk vir my.
1: Het me het Monica gebel.
0: Wat steek jij weg? Je hebt gesê die politie het niet geweet van wie jij praat nie. Oh, so jij ken die vriend.
1: Ons moet voor Monica weer proberen bel.
0: Los nou die blerryfoon. Vertel me wie jij is of ik skop sy kamer deur af en sleep hom in die veld in.
1: Ik kan niet. Ik mag niet. Dit is vertrouwelijk tussen dokter en patiënt.
0: Ach, asseblief. Je is anyway niet rechte dokter, nie, niks in die blerrie dorp was nog ooit vertrouwelijk, nee.
1: Ik heb Monica beloofd om niks van niemand te zien.
0: Luister, die kijkt niet en luister strontwerkje van mij niet. Ik ga het uit die perse bek uitkrijgen.
1: Nee, nee, John, wacht, alsjeblieft. Hij is te gevaarlijk.
0: Gaan jij praat?
1: Ja, ja, ik zal je vertellen.
0: Nou toe, ik wacht.

Jy het geluister na 1-2-3 Blok Myself, opgeneem in die SAIK se drama atelier Auckland Park, Johannesburg, in opdrag van RSG. Opgevoer en geskryf deur Karen Wessels met tegniese versorging deur Frik Wallis en De Palaise Motel. Rolverdeling was as volg: Monica, Natasha Jacobs, David, Zayn Mees, Walter, Peer Breitenbach, Mornay, Pietie Beyers, Helen Doors, Jackie Groenewald en Amanda Strydom as Joan.

bare dansen i sted. Så sier du det for det mooiste melodi fra en ferie. Als jij van haar mooi kijkt naar die melkverse spoor, zal je zien dat je niet bij handen leg je hier voor. Je verliezen leeft haar achter, dus je toekomst wat wens. Van die dansende ster, met een look aan zijn.

hun voorbij. En die dapper nieuwe wereld, waarin jij moet gedijen. Als die vlam in jouw hart naar die liefde blijft streef, zijn die kaarsen van gisteren die tegen je lief. Je verleden leeft ver achter, is je toekomst met wen. Voor die dansende ster, met een lukkige ogenblik.

0: je gezelschap.
1: Zal jij mij kan leren om mijn woorden in te kleren? Ik zoek eindelijk maar niet gouden zon.

Dit was Miles Davis met Human Nature en Natuur. Voorplay is een prachtige verwerking van Fields of Gold. Nou, interessant genoeg is nie een van hierdie liedjies oorspronkelijk jazz nie. Nou, Human Nature het begin as een Michael Jackson treffer, terwyl Fields of Gold een van Sting se mees geliefde liedjies geword het. Maar dit is mis nou wat groot muziek doen. Dit absoluut weier om in een genre, een era of selfs een generasie vastgevang te bly. Nou vanavond ontdek ons hoe liedjies telkens hulle nuwe lewe kry wanneer kunstenaars hulle opnuut interpreteer. Nou volgende hoor ons Karen Sousa se elegante weergawe van Radiohead se Creep, gevolg deur Kenny G se verwerking van A Beatles treffer, 'n liedjie wat meer as 'n half eeu na sy ontstaan steeds gehoor, regoor die wêreld.

van Michael Jackson tot Prince, van The Beatles tot Bruno Mars tot Sting en ook Radiohead. Ons het gehoor hoe groot liedjies sal oorspronklike tydperk oorleef en telkens nuwe kunstenaars inspireer om iets vars en besonders daarmee te doen. Dankie dat jy saam geluister het na Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en mag musiek wat jou raak jou altyd bly verras. Tot volgende keer en volgende week. Maak seker om al jou terugvoering en ook jou versoekies te stuur na Frederico by rsg.co.za. Vir nou, kyk mooi na jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Yemi samo so ye ke ge tang kem ke wola ma em sada ke ke am kwata tak am kwe tumakane achu mwaka gisingi tang di tum kwa radu ex kefem ke kokman tumka
1: Mama, heb jij al goed geschakeld naar die Postbank Blackcard?
2: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoe kom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ook wel werk.
2: Sies toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama. Doen dat eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: Zo wat heb ik nodig?
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
2: Oké. Je moet mij helpen om die naaste plek te krijgen.
1: Makkelijk. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog een Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Blackcard voor 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is een gemagtigde financiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Ja, mis amos un lenke gek tant, ik hem kewolang, maar in massica mak, I am, zet ik achin om tik nummer 33, ke konke radio xk 50, ke akom, teke, gum, akaki tsi kawa atutu, ata akaki tsi, mzet ik. Massa.

0: Bulut'tan kan diyorsun ki mümkün kalmadığın kan. Doğasını kaç yapın.
1: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank Blackheart?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Goldcard, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op wil werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: nie so go. Ja gwa tsai kunda. Dis gaan nie kan met. Haal wat pas in tsai. Dis is nie tsai sal doen nie. Oor. Ha wat gwa tsai kunda ja kan doen da. Dis dit. Nie ja kan. Haal pas in doen hy so kan sy. Hoe nou so nie. Dan moet dan met pak doen. Dis wat nou so. Sy kan da. Dit het ook al kry kon dis. Kom kom jy dit dan maar. Deixa quando essa aqui na tem cham que cola uma já tau wa kawa tem cham que cola uma quanta kawa wa mua cola wa tem kawa pa tem cham que cola uma tu la wa casa tu la que tinha que tinha que tau como nunca foi cham que passa do canco no canco aí do I'm not going to be able to do it. Mas ainda tava de tarde tá a conta tá acha tu tá ganta não tá certo não ama coisa certo do nem a cada vez que cada vez do mais cana acha acha conta acha coisa do pela aga do porque curte tá aqui ah o jua que curta o que o jua como curto Sing, come, cloak, quang, have a cushion. Ashen, the big quang, say, quack, quang, open the shoe, the corner should be let up. The hunk opened the next Tomacan door, and make the cuna, and make it nina. I took it back on the tongue, make it day. I'm going to go to the house.
3: Ya mesa moso ke ngoxa ke ngoxa kanxa ke mkiwula ngxuma emsele ke mole xhume makho yaqonkwe ke idudusila ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma ngxuma

Môre boeke, hoe sê ek was hy XKFM? Ja, joy te daar met Maltin Edberg, dan wat jy toe ek met gaan net toe radio XKFM, ek was hy, ja, joy te daar met Maltin Edberg.

0: die twee kante.
1: Ja,
0: Dis wat
1: ja.
0: ek glo.
1: Dis waar, dis waar.
0: So ek glo, kyk, die minister het nou daar gepraat, Tito Mboweni, dat government daar bietjie ons sien ook hoe lyk dit in terme van rande en wat. As iemand nou vir my kan kom en my sê council jy het vir wie gehier of whatever.
1: Ja.
0: Dan sal ek verstaan en sê ja, maar ek veel plat van dinge mense. In plaat van dinge sit ek, as ek nou die ander kant daar as volunteers.
1: Ja.
0: Ek werk met die Gong en met die Kwedam kante en in Putanang, want ek werk met aldere mense. Mm. En ek werk lekker met hulle. As jy bewus dat die een van hulle nou nog een score bij die aldere kante.
1: Ja.
0: Dat is een beetje moeilijk. Right. Maar ek voel as dat programma is vir die, as ek nou, as ek bijvoorbeeld, as ek nou kan sê, ek gaan iemand bring wat wil een resort bouw in plaat van dinge, sal
1: ja.
0: Maar die persoon sal plat van dinse mense hier, sal plat van dinse mense met die werk in die CPI, want kijk, werkskepper moet net van die stad afkom,
1: ja.
0: Ek kan investors is, ek wil net, ja. As ek nou kan sê, kan iemand bring met een solar plant die opkom sit,
1: ja.
0: Wat meer as 50 mense nou kan hier, daar bring ek iemand wat nou een resort
1: ja.
0: Op wil slat, ja. Want ek praat so van, daar is die mense,
1: ja.
0: Sal die mens samenwerking kry, sal die mens, because werkskepper kom van al die kante af,
1: ja.
0: Want my eie persoonlijke experience sê vir my ook, in as much as ons sê die government bijvoorbeeld fail, hulle doen hulle brengelse kant op die werkskepping nie. Ek voel die gemeenskap van Platfontein help ook die CPA nie, of die CPA luister in die gemeenskap nie, because of daar kan werke kom, sonder om by die stad te werk.
1: Ja.
0: Ons moet in die goed ook kyk. Werkskepping is baie. Ons kan drill hier so.
1: Ja.
0: En kry ons water daar onder die aarde uit vir die mense om te plant en om my vruchte en om my groente te gaan verkoop. Is meer as een mens wat as een laatste kan pay die man. So, daar is baie ding wat ons kan maak. Dis waarom ek gesê het laatste, as die mense my kan gebruik,
1: ja.
0: Recht kan ja. Gebruik. Ek kan my skoene brengen op en results en vulle kry.
2: XKA FM 107.9 FM.
3: Dit was dan ons wijksraad van die wijk 32 raadslid Frikkie Banda, wat nou saam met my, Marcus Jetembo, gesels het oor die munisipale dienste en oor die algemeen. So, baie dankie vir jou tyd en bydra wat jy deurgegee het aan ons luisteraar. Ons hoop om hierdie geselskap so elke maand of twee te hou, om net die luisteraars op hoogte te hou van wat die verwikkeling is binnen die gemeenskap. Baie dankie.
0: Baie dankie. Lekker aan verder.
3: Dank. En dan die program samensteller was natuurlijk dan Pioro Musavanga, wat ook ingesit het saam met ons, met sy technische kant weer, om vir ons uit te help dat die onderhoud glad verloop. Baie dankie.
0: Dankie.

Dit dan Nada uitgevoerd door Lido Pimienta en Lee Sommet. Volgende luister ons na een dramatische snit deur die bekroonde komponis Alberto Iglesias. En hierdie lied is die themalied vir die Spaanse rolprent Hable con ella. Dit beteken praat met haar in Spaans. Kom ons luister.

Dit dan die rou, sielvolle stem van Weile Lasa de Sella met De Cara a la Pared. Volgende is die Amerikaanse sangeres Sarah Jane, beter bekend onder haar verhoognaam Wolf Larson. Haar muziek is intiem en dikwels net begeleid deur 'n cello. Hier is sy met die aangrypende If I Be Wrong.

dit dan heaven met Promise. Ons gaan haal nou 'n ou juweeltjie uit 1968 uit die kas uit en dit is Julia Dream deur Pink Floyd.